0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLeize winkels gewoon.

Goedemorgen. Bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkast tot aan hun pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan hun pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En zo'n 220 dossiers wil hij laten herbekijken. Het agentschap Natuur en Bos stapt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Woensdagavond was dat. Dat bevestigt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Maar de eerste vaststellingen bewijzen dat branden mogelijk zijn aangestoken. En het parket onderzoekt de zaak. Intussen geldt nog altijd code oranje voor brandgevaar in onze natuurgebieden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020, die hij verloor van Joe Biden, gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat de Chinezen illegaal de gegevens van zo'n 220 miljoen Amerikanen verzamelden. En ik kan dat bewijzen aan de hand van nieuwe documenten. Maar in 2021 concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat andere landen de uitslag van die presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed. Dan nog voetbal. Eerste klasser KV Mechelen versterkt zich met ex-Gouden Schoen Dennis Praat. Middenvelder van 32 tekende een contract voor 2 seizoenen. Dennis Praat komt over van Antwerpen waar zijn contract afliep. Hij speelde ook 182 matchen voor Anderlecht, waar hij 4 landstitels won en de Gouden Schoen. Dennis Praat voetbalde ook 3 seizoenen bij Sampdoria in Italië en 3 bij Leicester City in Engeland, waar hij kampioen speelde en ook de beker won. Krijgen bewolkt maar droog weer bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag dan wisselen tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.

0: Pompidus.
1: Pompie.
0: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Code yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

Een goedemorgen. Bijna 20.000 mensen leven van de ziekenkast tot aan een pensioen door een eenmalige noodmaatregel tijdens de coronapandemie. Toen besliste de Raad voor Invaliditeit in één keer dat tienduizenden langdurig zieken niet meer konden werken tot aan een pensioen. En dat gebeurde gewoon automatisch. De artsen konden die patiënten ook niet meer opvolgen omdat ze verdronken in het werk door corona. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke nam al maatregelen om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En hij wil die mensen toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of het wel klopt dat ze ziek thuis zitten. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westoer. Het is een traditie dat we met onze nationale feestdag, nu valt die volgende week dinsdag, massaal naar de kust trekken. Om te genieten van een lekker lang verlengd weekend. En het weer zit ook goed. Niet te warm, niet te koud, wat zon en geen regen. Werkzekerheid wordt al maar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder geworden, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 mensen. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt. En amper de helft van de IT'ers die vindt dat ook. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw herhaald dat de verkiezingen in 2020 die hij verloor van Joe Biden gemanipuleerd zijn. Dit keer beschuldigt hij China. Trump zei in een televisietoespraak dat de Chinezen illegaal de gegevens van 220 miljoen Amerikanen verzamelden. En hij kan dat bewijzen aan de hand van nieuwe documenten. Toch, in 2021 concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat andere landen de uitslag van die Amerikaanse presidentsverkiezingen helemaal niet hadden beïnvloed. Bewolkt, maar droog, met soms een streepje zon. Maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. En maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis.

0: Deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 €. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Thank you.

morgen. Spannende ministerraden deze voormiddag. Zowel federaal als Vlaams moeten belangrijke beslissingen worden genomen. Federaal minister van Financiën Jan Bon die wil het pensioensparen hervormen. Ze willen de kosten voor de mensen verminderen en hun rendement verhogen. Ook de concurrentie tussen de banken wil hij stimuleren. De Vlaamse regering dan bespreekt de dossier van de regionale luchthavens hoeveel minder subsidies die krijgen, want zowel Deurne als Oostende bijvoorbeeld, die maken winst. Werkzekerheid wordt al maar belangrijker als mensen van job veranderen. Het loon is dat minder geworden, bewijst een onderzoek van Randstad bij ruim 10.000 mensen. Het verschilt wel van generatie tot generatie en volgens de sector. Hoe ouder, hoe belangrijker werkzekerheid wordt en amper de helft van de IT'ers vindt die werkzekerheid belangrijk. Als je dit weekend nog naar zee wil, dan moet je snel zijn, want de hotels raken daar stilaan volzet, zegt Westoer. Het is ook een traditie dat we met onze nationale feestdag, die nu volgende week dinsdag valt, massaal naar de kust trekken om te genieten van meestal een lekker lang verlengd weekend. En ook het weer zit goed, niet te warm, niet te koud, wat zon en geen regen. En in Italië viel de politie gisteravond binnen bij 11 modehuizen en luxemerken, zoals Chanel en Bulgari. Het Italiaanse gerecht verdenkt ervan te werken met onderaannemers die hun Chinese arbeiders uitbuiten. En volgens de wet in Italië zijn bedrijven verantwoordelijk voor de werking van hun toeleveranciers. Bewolkt maar droog met soms een streepje zon bij maxima tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenveld en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City...
5: en Brico Planet...
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart...
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Een goedemorgen. In Brussel herdenken de metaalvakbonden de dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment willen de bonden ook de families en de collega's van de slachtoffers eren. Net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk verrichten tijdens die reddingsoperatie. Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met veel files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor lange wachttijden op de snelwegen naar het zuiden, zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. Zogenaamde zwarte weekends, waarop er zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, hou je daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweer. In de Verenigde Staten hangt er een dikke rookwolk boven de stad New York. Die komt van de bosbranden in Canada en waaide naar het zuiden. De burgemeester van New York vraagt de inwoners om hun ramen en deuren dicht te houden, omdat de luchtkwaliteit door de verstikkende rook bijzonder slecht is. Hopelijk klaart het op tegen zondag in New York, want dan spelen Spanje en Argentinië die finale van het wereldkampioenschap voetbal. Bewolkt maar droog met soms een streepje zon bij maximaal tussen 20 en 28 graden. Morgen en overmorgen afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 18 tot 24 graden. Maandag en dinsdag wisselend tot zwaar bewolkt en rond 22 graden.

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Mannekes.
3: Pompie.
2: Vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Hoge Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissen.
12: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
16: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
15: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
17: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
15: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
18: De toerfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
15: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL.

0: oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. Als je op vakantie vertrekt dit weekend naar het buitenland, houd dan rekening met veel files. Mobiliteitsorganisatie VAB die waarschuwt voor lange wachttijden op snelwegen naar het zuiden, zoals Frankrijk, Italië en Zwitserland. De zogenaamde zwarte weekend, waarop er zowel mensen vertrekken op vakantie als gezinnen die terugkomen. Ook als je naar Duitsland en Oostenrijk rijdt, houd daar best rekening mee. En als je langs de bergen moet, pas dan op voor soms hevig onweer. De Chinese regering noemt de uitspraken van Amerikaans president Trump dat China de gegevens stal van 220 miljoen Amerikaanse kiezers pure onzin en leugens. Trump beweert dat de Chinezen jarenlang illegale data hackten om de verkiezingen en de stemmingen te beïnvloeden. Het zou gaan om namen van Amerikaanse kiezers, hun partijvoorkeuren, contactgegevens en andere gevoelige informatie. Trump noemt het de grootste diefstal ooit in de geschiedenis. Hij beweert ook al jaren dat Joe Biden de presidentsverkiezingen in 2020 niet won op een eerlijke manier. Maar verschillende rechtszaken en hertellingen brachten nooit iets aan het licht daar in de VS. En wist je dat het aantal inwoners in ons land sinds 1830 meer dan verdrievoudigde? We begonnen met net geen 4 miljoen Belgen bij onze onafhankelijkheid naar bijna 12 miljoen nu. Rond de Eerste Wereldoorlog daalde het aantal inwoners even. Na de Tweede Wereldoorlog steeg het dan weer. Onze bevolkingsgroei vertraagde tijdens de coronapandemie door oversterfte en minder migratie. En in 2022 steeg het aantal Belgen opnieuw sterk, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de extra migratie. Tot vanavond blijven de wolken overheersen. Het blijft wel meestal droog, enkel in de Ardennen kans op een onweersbui. Maximaal van 20 tot 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook soms lichtjes regenen bij 24 graden. Zondag bewolkt maar droog en rond 22 graden. En ook maandag en dinsdag veel wolken en opnieuw die 22 graden.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
9: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van

Goedemiddag. Gooi losse batterijen of kleine apparaten met een ingebouwde batterij, zoals vapes of wenskaarten met geluid, nooit bij je gewone restafval. Want dat kan brand veroorzaken, zeker als het wat warmer is en temperaturen boven de 30 graden stijgen. Dat zegt de Renewi, dat is het bekendste afvalverwerkings- en recyclagebedrijf. Als je twijfelt of ergens batterijen in zit, kan je dat best eens vragen bij je gemeente of een inzamelpunt van Recupel. Ook bedrijven moeten batterijen, accu's en elektrische apparaten gescheiden houden van een andere afval. In Brussel hebben de metaalvakbonden de dodelijke slachtoffers herdacht van de brand in het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein. Daar stierven afgelopen dinsdag 6 arbeiders toen ze in een liftkoker vielen. 2 anderen liggen nog in levensgevaar in het ziekenhuis. Met het herdenkingsmoment willen de bonden ook de families en collega's van de slachtoffers eren, net als de hulpdiensten die uitzonderlijk werk deden tijdens die reddingsoperatie afgelopen dinsdag. En tijdens de hittegolf eind vorige maand stierven er 2000 mensen meer dan normaal. Vooral in Wallonië lag de oversterfte het hoogst, blijkt uit nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het is daarmee de dodelijkste hittegolf van deze eeuw. Komt vooral omdat die zo lang duurde, de temperaturen zo hoog lagen en de ozonconcentratie. Ook in andere Europese landen stierven er opvallend meer mensen door de hitte. En tot vanavond blijven die wolken overheersen. Het blijft wel meestal droog. Enkel in de Ardennen kan er een onweersbui vallen. Maximaal tot 28 graden. Morgen dan opklaringen en wolkenvelden. Het kan ook soms wat lichtjes regenen bij 24 graden. Zondag bewolkt naar droog en rond 22 graden. En ook maandag en dinsdag blijven die wolken overheersen. En opnieuw die 22 graden.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
7: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè, bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké. Okay.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak-sensatie van elke generatie.
8: Dat is
1: De Vos Lemmes.

0: Ibam Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Ibam Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Ibam Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op ibammeubelen.be. Nu zomersolde.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie. Thank you.

Goedemiddag. Tijdens de hittegolf van vorige maand zijn in ons land 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Sano. Het cijfer ligt nog hoger dan de eerdere schattingen, onder meer omdat de oversterfte ook nog tot 5 dagen na de hittegolf bleef doorlopen. Het gaat om de dodelijkste hittegolf sinds de start van de metingen in 2000. Wallonië werd het hardst getroffen en Sano benadrukt dat er ook opvallend veel slachtoffers vielen in de leeftijdsgroep jonger dan 65 jaar. Door de extreme droogte voert de Vlaamse Waterweg vanaf volgende week dinsdag strenge regels in voor de pleziervaart. Op kleinere waterwegen waar geen beroepsvaart is, zoals rond Gent en op het kanaal Yper-IJzer, blijven de sluizen op weekdagen en zaterdagen volledig dicht. Enkel op zon- en feestdagen mag de pleziervaart nog overal varen, al moet dat verplicht in groep gebeuren. Op de grotere waterwegen mogen recreatieve boten wel nog mee met de beroepsvaart, maar daar kunnen de wachttijden fors oplopen. De Wereldvoetbalbond, FIFA, start een tuchtonderzoek naar de Argentijnse voetbalbond na het incident met het politieke spandoek na de WK-halve finale tegen Engeland. De Argentijnse spelers vierden hun zegen met een doek waarop stond dat de Falklandeilanden, dat is een eilandengroep waarover beide landen in 1982 een bloedige oorlog vochten, Argentijns zijn. Ook de regering van de Falklandeilanden reageert scherp. Ze noemt de actie bijzonder ongevoelig en pijnlijk voor de getraumatiseerde bevolking. Argentinië riskeert een sanctie. De zon zit vandaag verscholen achter wolken. Temperaturen van 20 tot 28 graden. Enkel in het zuidoosten van het land valt er wat regen. Morgen opklaringen en wolkenvelden. Er is ook kans op lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag bewolkt, maar droog en iets frisser rond 20 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer.

0: soms wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Mannekes,
3: Bombi,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
13: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures... die

Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk heeft straks een nieuwe premier. En dat is Andy Burnham. Het hing al langer in de lucht en is nu ook officieel. Burnham volgt Keir Starmer op als leider van de Britse Labour-partij en wordt maandag de nieuwe premier. Hij was de enige kandidaat om Starmer op te volgen, die vorige maand moest opstappen na een reeks politieke schandalen. En Burnham, de populaire ex-burgemeester van Manchester, trekt de komende weken eerst op een ronde door het Verenigd Koninkrijk om naar de burgers te luisteren. De Europese Commissie wil de zware industrie meer ademruimte geven om haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de nieuwe plannen voor de hervorming van de Europese markt voor uitstootrechten. De Commissie wil het aantal beschikbare emissierechten minder snel afbouwen en de verdeling van gratis uitstootrechten trager uitfaseren dan gepland. Ook wordt er tot 2030 voor zo'n 6 miljard euro aan extra gratis rechten in het systeem gepompt. De versoepelingen komen er na zware druk vanuit de sector, die vreest voor de internationale concurrentie. Volgens Europa blijven de klimaatdoelen voor 2040 wel gewoon overeind. En tennis. Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. De 24-jarige Luiknaar versloeg in de kwartfinales het Monegaske derde reekshoofd Valentin Vacherot in drie spannende sets, 7-6, 4-6 en 7-5. In de strijd om een finale plek neemt onze landgenoot het op tegen de winnaar van het duel tussen Casper Ruud en Juan Manuel Serrano. De zon heeft het vandaag moeilijk en verstopt zich achter de wolken. Het wordt wel nog vrij warm, met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden, met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. En zondag belooft een droge, maar bewolkte dag te worden. Iets frisser ook, rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: soms wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Goed nieuws voor wie dit weekend via de Franse snelweg A6 naar het zuiden reist. Want de weg is na 4 dagen sluiting weer open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden. De bodem smult daar ondergronds nog na. Andy Burnham is vanmiddag officieel benoemd tot de nieuwe leider van de Britse Labour-partij. Onder de slogan Bring Back Hope stelt hij meteen 5 concrete beleidspunten voor, waarmee hij het geknakte vertrouwen in de politiek wil herstellen. Burnham wil komaf maken met het interne geruzie, minder macht leggen bij het parlement en juist meer zeggenschap geven aan lokale besturen. Maandag trekt hij naar koning Charles om officieel de fakkel over te nemen van Keir Starmer als Brits premier. Het Chinese smartphone-merk OnePlus verlaat de Europese en Noord-Amerikaanse markt. Als je al een toestel van OnePlus hebt, hoef je je geen zorgen te maken. Je behoudt gewoon je garantie en je zult ook nog updates ontvangen. Moeder bedrijf Oppo geeft geen duidelijke reden voor het vertrek, maar de beslissing zat er al langer aan te komen. OnePlus begon in 2014 als een populair budgetmerk met straffe specificaties, maar door de jaren heen werden de telefoons steeds duurder en verloren ze hun unieke positie. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm ook met temperaturen tussen 20 en 28 graden.

Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag. Iets frisser ook, rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visje.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
5: De Vos Lemmis.
0: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: wakker.
1: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
5: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
5: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
5: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
8: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag met drastische veiligheidsmaatregelen. Dat komt na de bijna verdrinking van een kleuter en ook aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat voortaan alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt ook teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en ook de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. Het parket van Limburg bevestigt dat de natuurbranden van woensdagavond moedwillig zijn aangestoken. Onderzoek door een branddeskundige en het labo bracht aan het licht dat er in totaal 7 brandhaarden waren. 3 in Dilsum-Stockhem en 4 in Genk. En die lagen opvallend genoeg allemaal langs hetzelfde fietspad. Van de daders is er voorlopig nog geen spoor. Het agentschap Natuur en Bos heeft intussen een strafklacht ingediend. Het Brusselse effectenhuis Euroclear is ook in beroep door een Russische rechter veroordeeld tot het betalen van ruim 200 miljard euro aan bevroren Russische tegoeden. Gevolgen heeft de uitspraak wellicht niets. Euroclear erkent de Russische bank niet en ook ratingbureau Fitch behoudt het vertrouwen. Intussen heeft Euroclear zelf een procedure gestart in Brussel. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat het effectenhuis dit semester opnieuw 1,4 miljard euro aan renteinkomsten van die bevroren middelen doorsluist naar het Europese steunfonds voor Oekraïne. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Morgen opklaringen en wolkenvelden met kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

0: wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

0: kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat

0: baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuws met 60% korting en krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze. Inwonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. Het openluchtzwembad De Warande in Wetteren heropent komende maandag met drastische veiligheidsmaatregelen. En dat na de bijna verdrinking van een 5-jarige kleuter en aanhoudende problemen met agressie tegenover het personeel. Het zwembad laat alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De capaciteit wordt teruggeschroefd naar 2 blokken van 1200 zwemmers. Er komt extra security en de politie zal permanent aanwezig zijn. Om de instroom veiliger te laten verlopen, krijgt het zwembad ook een aparte in- en uitgang. De Franse snelweg A6 naar het zuiden is na 4 dagen sluiting door bosbranden weer open. En dat is net op tijd voor het drukke vakantieweekend. De brandweer heeft het vuur

uur langs de snelweg onder controle. Hou er wel rekening mee dat je op een deel van het traject maar 90 km per uur mag rijden en er een rijstrook vrij blijft voor de hulpdiensten. Het bekende woud van Fontainebleau zelf moet je absoluut nog mijden. De bodem smult daar ondergronds nog na. Bij een volgende hittegolf kun je in bepaalde katholieke kerken terecht om verkoeling te zoeken. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk heeft daarover een principieel akkoord bereikt met aartsbisschop Luc Terlinde. De aartsbisschop bevestigt dat de kerk haar gebouwen waar mogelijk en met respect voor de lokale omstandigheden wil openstellen voor het publiek. De komende maanden praten de minister, de kerkelijke autoriteiten en de lokale overheden verder om het plan concreet uit te werken. Afwisselend zon en wolken vanmiddag en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. En maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Voor een kolen?
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenavond. Mauro Schmidt heeft de 13e etappe van de Tour de France gewonnen. In de langste rit van deze Tour reed een gigantische kopgroep van 57 renners weg. Op de slotklim de Ballon d'Alsace barstte de strijd los, waarna de Zwitser Schmidt en de Colombiaan Tejada overbleven. Schmidt toonde zich in de sprint met twee de snelste. Omdat het peloton een snipperdag nam, doet medevluchter Tom Pidcock een gouden zaak in het klassement. De Brit springt virtueel naar het podium ten koste van Remco Evenepoel. Maxime Van Gils was de eerste Belg in de top 10. De raadkamer van Kortrijk heeft vandaag alle verdachten die moesten verschijnen, waaronder de dader van een brute verkrachting, vrijgelaten. Door een personeels- en materiaaltekort kon de gevangenisdienst opnieuw niemand overbrengen naar de rechtbank. Een schending van de rechten van verdediging. Het parket heeft meteen beroep aangetekend, waardoor iedereen voorlopig toch in de cel blijft. Er zijn dit jaar al in 6 Belgische gemeenten tijgermuggen gespot. Kuurne is de nieuwste locatie nadat een burger de zwart-wit gestreepte mug daar opmerkte. Eerder doken er ook al op in onder meer Boom, Weinigem en Zaventem. Het risico op de overdracht van tropische ziektes blijft erg laag, maar Cienzano vraagt wel om verdachte muggen te blijven melden. Afwisselend zon en wolken tot vanavond en vrij warm met temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

0: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannekes.
8: Pompie.
7: Vandaag
8: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van

dpad.be of via de app. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedenavond. Wie wil weten hoeveel belastinggeld er naar de NMBS, bedrijven of specifieke VZW's vloeit, kan dat vanaf vandaag online opzoeken. Minister van Begroting Vincent van Petegem heeft het federaal toelagenregister gelanceerd. Dat platform bundelt bijna 9000 posten, goed voor net geen 180 miljard euro aan federale overdrachten en subsidies in 2025. De regering wil met de databank niet alleen de transparantie vergroten, maar ook misplaatste subsidies opsporen. Tegen 2029 wil Van Petegem zo'n 200 miljoen euro structureel besparen op de facultatieve subsidies. In Gent zijn zowat een uur geleden de 183ste Gentse feesten officieel van start gegaan. Het grootste volksfeest van Europa werd afgetrapt met 5 verschillende openingstoeten die vanuit de Gentse wijken richting de Vlasmarkt en het Bouwde Looppark trokken. Na de traditionele overhandiging van de sleutel aan de feestenburgemeester gaven de bellenmannen het startschot voor de openingsceremonie. En daarmee zijn de Gentenaars vertrokken voor de feestelijkste 10 dagen van het jaar. Bij een volgende hittegolf kun je in bepaalde katholieke kerken terecht om verkoeling te zoeken. Federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk heeft daarover een principieel akkoord bereikt met aartsbisschop Luc Terlinde. De aartsbisschop bevestigt dat de kerk haar gebouwen, waar mogelijk en met respect voor de lokale omstandigheden, wil openstellen voor het publiek. De komende weken praten de minister, de kerkelijke autoriteiten en de lokale overheden verder om het plan concreet uit te werken. Tot vanavond afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 20 en 28 graden. Vannacht wordt het overal droog met opklaringen en lage wolkenvelden. Morgen bewolkt en kans op wat lichte regen bij 20 tot 24 graden. Zondag een droge maar bewolkte dag, iets frisser ook rond de 20 graden. Maandag en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Hij heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.